0: Ik doe van zijn dood, ik heb van zijn dood voor een vrienden en vrienden van Jones, dat is mijn dood.
1: En dus al een 10 minuten, dat is van zijn dood.

0: Welcome.
1: Ik ga later aan de vang.
0: Van Val Jeff Anton, de DPG voor de RTRT voor een bassin, voor commandant 5.
1: Van Val Jeff Anton, ja. Oui, de 5.
0: 11h01, Jeff Anton.